0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Dan lokaal nieuws. Deze zomervakantie is er bij Museum Broekerveiling nog meer te beleven dan normaal. Naast het reguliere programma met varen, veilen, audiotour en de tentoonstelling De Tijdreis organiseert het museum in juli en augustus een uitgebreid zomerprogramma met extra activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bovendien is Museum Broekerveiling in juli en augustus ook op maandag geopend. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Dan lokaal nieuws. Deze zomervakantie is er bij Museum Broekerveiling nog meer te beleven dan normaal. Naast het reguliere programma met varen, veilen, audiotour en de tentoonstelling De Tijdreis organiseert het museum in juli en augustus een uitgebreid zomerprogramma met extra activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bovendien is Museum Broekerveiling in juli en augustus ook op maandag geopend.
2: Het weerbericht.
1: Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Dan lokaal nieuws. Deze zomervakantie is er bij Museum Broekerveiling nog meer te beleven dan normaal. Naast het reguliere programma met varen, veilen, audiotour en de tentoonstelling De Tijdreis organiseert het museum in juli en augustus een uitgebreid zomerprogramma met extra activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bovendien is Museum Broekerveiling in juli en augustus ook op maandag geopend. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: Fantasy Girl.
1: De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard.
2: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Dan lokaal nieuws. Deze zomervakantie is er bij Museum Broekerveiling nog meer te beleven dan normaal. Naast het reguliere programma met varen, veilen, audiotour en de tentoonstelling De Tijdreis organiseert het museum in juli en augustus een uitgebreid zomerprogramma met extra activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bovendien is Museum Broekerveiling in juli en augustus ook op maandag geopend.
2: Het weerbericht.
1: Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Brazilië speelt vanavond om 10 uur tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK voetbal. Mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington DC. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en 2 verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. 4 van de in totaal 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistaanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington DC. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. Brazilië speelt vanavond om 10 uur tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK voetbal, mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. 4 van de in totaal 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en 2 verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. 4 van de in totaal 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistaanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en 2 verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington DC. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. Brazilië speelt vanavond om 10 uur tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK voetbal, mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: All boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en twee verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. 4 van de in totaal 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. Brazilië speelt vanavond om 10 uur tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK voetbal. Mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington DC. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: Make it clap. We make it clap.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia. Dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. Het 45e panzerinfanteriebataljon van de landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
3: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh, ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. Dan lokaal nieuws. Een personenauto is zaterdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Jan Glijnisweg in Herengewaard. Het gebeurde rond 35 tussen T-Kruis, Rustenburgerweg en de Beukenlaan. De auto stond stil, zonder bestuurder op de weg en blijkt, zo hoorde RTV Dijk en Waard, niet op de handrem of in de versnelling. Deze is gaan rollen en zodoende in de sloot terechtgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Niona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Niona Media, jouw succes is onze missie.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. Dan lokaal nieuws. Een personenauto is zaterdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Jan Glijnisweg in Herengewaard. Het gebeurde rond 35 tussen T-Kruis, Rustenburgerweg en de Beukenlaan. De auto stond stil, zonder bestuurder op de weg en blijkt, zo hoorde RTV Dijk en Waard, niet op de handrem of in de versnelling. Deze is gaan rollen en zodoende in de sloot terechtgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herengewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Denzel Dumfries vertrekt van Internationale naar Real Madrid en tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 30-jarige verdediger is de 9e Nederlander die voor de Spaanse club speelt. Dumfries werd met Inter 2 keer landskampioen en won 3 keer de Coppa Italia. De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat 2 anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. De Chinese Communistische Partij viert deze week het 105 jaar bestaan met optredens, diners en medailles. Tegelijkertijd veroorzaakt een nieuwe anticorruptiecampagne onrust en angst onder bestuurders door het hele land. In 2025 bereikte het aantal corruptiezaken onder topfunctionarissen een recordhoogte. Een kind is overleden na een botsing tussen 2 auto's op de A10-3 met Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.
3: Dan lokaal nieuws. Een personenauto is zaterdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Jan Glijnisweg in Herengewaard. Het gebeurde rond 35 tussen T-Kruis, Rustenburgerweg en de Beukenlaan. De auto stond stil, zonder bestuurder op de weg en blijkt, zo hoorde RTV Dijk en Waard, niet op de handrem of in de versnelling. Deze is gaan rollen en zodoende in de sloot terechtgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald.
1: Het weerbericht. Veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat twee anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. Denzel Dumfries vertrekt van Internationale naar Real Madrid en tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 30-jarige verdediger is de 9e Nederlander die voor de Spaanse club speelt. Dumfries werd met Inter 2 keer landskampioen en won 3 keer de Coppa Italia. Een kind is overleden na een botsing tussen 2 auto's op de A10-3 met Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De Chinese Communistische Partij viert deze week het 105 jaar bestaan met optredens, diners en medailles. Tegelijkertijd veroorzaakt een nieuwe anticorruptiecampagne onrust en angst onder bestuurders door het hele land. In 2025 bereikte het aantal corruptiezaken onder topfunctionarissen een recordhoogte. Dan lokaal nieuws. Een personenauto is zaterdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Het gebeurde rond 35 overdag tussen T-Kruis, Rustenburgerweg en de Beukenlaan. De auto stond stil, zonder bestuurder op de weg. En blijkt, zo hoorde RTV Dijk en Waard, niet op de handrem of in de versnelling. Deze is gaan rollen en zodoende in de sloot terechtgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Het weerbericht. Veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
3: en 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een kind is overleden na een botsing tussen twee auto's op de A10-3 met Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De Chinese Communistische Partij viert deze week het 105 jaar bestaan met optredens, diners en medailles. Tegelijkertijd veroorzaakt een nieuwe anticorruptiecampagne onrust en angst onder bestuurders door het hele land. In 2025 bereikte het aantal corruptiezaken onder topfunctionarissen een recordhoogte. De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat twee anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. Denzel Dumfries vertrekt van Internationale naar Real Madrid en tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 30-jarige verdediger is de 9e Nederlander die voor de Spaanse club speelt. Dumfries werd met Inter 2 keer landskampioen en won 3 keer de Coppa Italia. Dan lokaal nieuws. Een personenauto is zaterdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Het gebeurde rond 35 overdag tussen T-Kruis, Rustenburgerweg en de Beukenlaan. De auto stond stil, zonder bestuurder op de weg. En blijkt, zo hoorde RTV Dijk en Waard, niet op de handrem of in de versnelling. Deze is gaan rollen en zodoende in de sloot terechtgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald.
2: Het weerbericht.
1: Veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is ons.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft bij Tilburg tijdelijk een stroomstation uitgeschakeld om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Daardoor kwamen ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Volgens Enexis is niet eerder op deze schaal ingegrepen om het stroomnet te beschermen. Een kind is overleden na een botsing tussen twee auto's op de A10-3 met Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Daardoor rijden ook maandag geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer wordt hervat. De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat twee anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. Dan lokaal nieuws. Een personenauto is zaterdagmiddag in het water terechtgekomen langs de Jan Glijnisweg in Herugowaard. Het gebeurde rond 35 overdag tussen T-Kruis, Rustenburgerweg en de Beukenlaan. De auto stond stil, zonder bestuurder op de weg. En blijkt, zo hoorde RTV Dijk en Waard, niet op de handrem of in de versnelling. Deze is gaan rollen en zodoende in de sloot terechtgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: De beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.
1: Ga ik inbreken dag en nacht weer, dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
2: Een normaal leven,
1: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ben no

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Novak Djokovic heeft zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon door te winnen van Roman Safiolin. Djokovic behaalde hiermee zijn 106e enkelspeloverwinning op het Londense Grand Slam toernooi en is nu alleen recordhouder. De zevenvoudige Wimbledon-kampioen won in 4 sets van de Rus. 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. De Britse toezichthouder overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van Reform UK, vanwege het mogelijk niet opgeven van giften en voordelen van een veroordeelde crypto-investeerder. Farage wordt al onderzocht voor het niet melden van een gift van 5 miljoen pond van een andere cryptomiljardair in het jaar 2024. Farage ontkent alle aantijgingen. Het Nederlandse reddingsteam USAR is teruggekeerd uit Venezuela en landde begin van de middag op vliegbasis Eindhoven. USAR heeft tijdens de inzet niemand levend uit het puin kunnen redden na de aardbevingen. Het officiële dodental van de aardbevingen staat nu op 2295, met een lijst van 36.000 vermisten. Theater De Kleine Comedie in Amsterdam heeft een gratis telefoonlijn geopend waar moppenliefhebbers een mop kunnen beluisteren, verteld door bekende Nederlandse cabaretiers. De lijn is geïnspireerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur. Op de eerste dag is het nummer meer dan 1000 keer gebeld. Dan lokaal nieuws. De provincie Noord-Holland trekt bijna 5,8 miljoen euro uit voor verkeersveiligheidsprojecten in 10 gemeenten, waaronder Dijk en Waard en Heiloo. In Dijk en Waard gaat het geld onder meer naar een fietsstraat in Broek op Langendijk en verbeteringen aan het fietspad langs de Zuidtangent. In Heiloo wordt de zeeweg veiliger gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km per uur.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
5: 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Britse toezichthouder overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van Reform UK, vanwege het mogelijk niet opgeven van giften en voordelen van een veroordeelde crypto-investeerder. Farage wordt al onderzocht voor het niet melden van een gift van 5 miljoen pond van een andere cryptomiljardair in het jaar 2024. Farage ontkent alle aantijgingen. Novak Djokovic heeft zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon door te winnen van Roman Safiolin. Djokovic behaalde hiermee zijn 106e enkelspeloverwinning op het Londense Grand Slam toernooi en is nu alleen recordhouder. De zevenvoudige Wimbledon-kampioen won in 4 sets van de Rus. 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Theater De Kleine Comedie in Amsterdam heeft een gratis telefoonlijn geopend waar moppenliefhebbers een mop kunnen beluisteren, verteld door bekende Nederlandse cabaretiers. De lijn is geïnspireerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur. Op de eerste dag is het nummer meer dan 1000 keer gebeld. Het Nederlandse reddingsteam USAR is teruggekeerd uit Venezuela en landde begin van de middag op vliegbasis Eindhoven. USAR heeft tijdens de inzet niemand levend uit het puin kunnen redden na de aardbevingen. Het officiële dodental van de aardbevingen staat nu op 2295, met een lijst van 36.000 vermisten. Dan lokaal nieuws. De provincie Noord-Holland trekt bijna 5,8 miljoen euro uit voor verkeersveiligheidsprojecten in 10 gemeenten, waaronder Dijk en Waard en Heiloo. In Dijk en Waard gaat het geld onder meer naar een fietsstraat in Broek op Langendijk en verbeteringen aan het fietspad langs de Zuidtangent. In Heiloo wordt de zeeweg veiliger gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km per uur.
2: Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Aboard! Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Theater De Kleine Comedie in Amsterdam heeft een gratis telefoonlijn geopend waar moppenliefhebbers een mop kunnen beluisteren, verteld door bekende Nederlandse cabaretiers. De lijn is geïnspireerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur. Op de eerste dag is het nummer meer dan 1000 keer gebeld. Het Nederlandse reddingsteam USAR is teruggekeerd uit Venezuela en landde begin van de middag op vliegbasis Eindhoven. USAR heeft tijdens de inzet niemand levend uit het puin kunnen redden na de aardbevingen. Het officiële dodental van de aardbevingen staat nu op 2295, met een lijst van 36.000 vermisten. De Britse toezichthouder overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van Reform UK, vanwege het mogelijk niet opgeven van giften en voordelen van een veroordeelde crypto-investeerder. Farage wordt al onderzocht voor het niet melden van een gift van 5 miljoen pond van een andere cryptomiljardair in het jaar 2024. Farage ontkent alle aantijgingen. Novak Djokovic heeft zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon door te winnen van Roman Safiolin. Djokovic behaalde hiermee zijn 106e enkelspeloverwinning op het Londense Grand Slam toernooi en is nu alleen recordhouder. De zevenvoudige Wimbledon-kampioen won in 4 sets van de Rus. 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Dan lokaal nieuws. De provincie Noord-Holland trekt bijna 5,8 miljoen euro uit voor verkeersveiligheidsprojecten in 10 gemeenten, waaronder Dijk en Waard en Heiloo. In Dijk en Waard gaat het geld onder meer naar een fietsstraat in Broek op Langendijk en verbeteringen aan het fietspad langs de Zuidtangent. In Heiloo wordt de zeeweg veiliger gemaakt met een maximumsnelheid van 30 km per uur.
2: Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens...

0: in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerst de kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten,

0: verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld.